0: kwiri nchesuma
1: ati chimbolangara
0: hatita
1: amusikana kati sia maya anonzi ye lady swaga ainzi lady swaga atinorombawo mwara vakabva kuti choraka
0: moyo wangu pari zvino mutete
1: avanga kuti talented awe a lady swaga this zvikanzira kumbura moyo wakati sewebenzi
0: moyo wakasindi mari
1: luka
0: benzi
1: ai
0: ukada kuita soft ya upa kunde
1: ndongo iginwa ndongo ita